Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonoreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Zes uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: camera van Ed. Hij is al helemaal in de zee van de hemel, want zijn voetbalclub is gepromoveerd naar de Premier League.
1: Richard Klopper.
0: Goedemorgen. En zijn club is Ipswich Town. Dit was die. Ed Sheeran met zijn camera. Daarvoor was het Pink. Die deed de opening van de ochtendshow met Never Gonna Not Dance Again. Tot 9 uur zijn we bij je met de lekkerste muziek tijdens het wakker worden. Trek je badjas maar even lekker uit. Ja, want normaal gesproken beginnen we lekker wild om wakker te worden. Maar we doen er vandaag wat rustiger aan. Chef Special zometeen naar deze van Enrique Iglesias. Would you dance?

0: studioreden.nl.
1: De maximumsnelheid op de kanaalweg tussen Dieren en Laag-Soeren blijft voorlopig 80 km per uur. Dat blijkt uit een raadsinformatiebrief van de gemeente Rheden. Uit onderzoek van de provincie Gelderland blijkt dat een verlaging naar 60 km per uur zou zorgen voor meer verkeer door de dorpen Dieren en Laag-Soeren. Wel komen er extra maatregelen. Zo komt er een inhaalverbod op het Rhedense deel van de kanaalweg en wordt de fietsoversteek bij de Broekdijk veiliger gemaakt. De gemeente betaalt daarvoor 50.000 euro mee.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: thuis al laat, hè? Dan zaten we al te gaan in het broodrommeltje. En was het weekend ook alweer een stukje dichterbij. Somber was dit, 12 to 12. Ja, ik vind die muziek wel lekker hoor, van Somber. Heerlijk. Daarvoor Chef Special, Afraid of the Dark. Dat ben ik niet, maar sommige mensen wel. En daarvoor was het Enrique Iglesias, Hero. Ach, het is 10:30 geweest op Studio Reden. We hebben klaarstaan voor je. Invisible Touch, Genesis.
1: Studio Reden.

geldt zeker voor mij en vooral op de vrijdag. We'll be up till dawn. Dit waren Lucas en Steve in de ochtendshow Up Till Down on the Move. Dat zijn we sowieso, want we gaan zo schakelen met de hoofdwetten van het nieuws van 6:30. Daar is No Patrol, Crack the Shutters. Ik wil je

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten voldoet niet aan de taakstelling van de spreidingswet. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat zondag tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. Het weer, veel zon, in het noorden ook wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

fout, maar wel lekker in de ochtendshow. Radio luisteren met je pyjama aan. En dan naar de klanken luisteren van Rick Astley. Together Forever. Ik zing het elke dag onder de douche. Maar ja, dan op een gegeven moment is het ongeloofwaardig, hè? Hij begon als schoonmaker in de studio's van Stock, Aitken en Waterman. Hij trok een keer de microfoon los. En ja, de rest is geschiedenis, hè? Wat staat daarvoor? Fleming, Meteor, niet nodig. Wij vonden van wel. We hebben klaarstaan voor je. Morgan Wallen, Tate McRae. Dat alles naar Amy Winehouse.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De dag begint overal droog en veelal zonovergoten. Halverwege de ochtend is het al 20 graden. In vanmiddag wordt het zomers warm met 25 of 26 graden. Er staat nauwelijks wind en in de loop van de middag ontstaan wat onschuldige stapelwolken. Ook in het Pinksterweekend schijnt de zon flink en is het droog. Zaterdag kan het benauwd aanvoelen met 28 graden in combinatie met een hoge luchtvochtigheid. Zondag wordt het een graad of 26. Op beide dagen staat er nauwelijks wind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

koalabeertjes en de kangoeroes. Ze heet de Shepherd. Het liedje gaat over het vieren van het leven, het maken van herinneringen en het accepteren van je eigen sterfelijkheid. Ja, dan klopt het titel van het liedje wel een beetje, Die Young. Daarvoor was het onze weerman Jan van Gelderen met het weer voor Reden Roosendaal. Morgan Wallen, de Tape Gray, zat daarvoor. We gaan op naar het nieuws van 7 uur vanuit Hilversum. We gaan kijken of het druk is op de weg. Verkeersinformatie hoor je eventueel van de ANWB. Kensington is dat ook nog klaar. Naar Bob Marley en de Wailers.

0: 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
2: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
1: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostraap.
3: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
1: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: drukste dag van de duo's vandaag op Studiereden. Dit waren Nico en Vince.
1: Richard Klopper.
0: Goedemorgen. En welkom bij het tweede uurtje hier bij Studiereden, de ochtendshow. Dat doen we elke dag, hè. Tussen 6 en 9, behalve op zaterdag en zondag. Dit was Am I Wrong?
2: Weet u dat zeker?
0: Ja, dat staat hier zo. De opening was in handen van dat tweede uurtje van Bausa, als een magneetje, Magnetic, radiotelevisie online. Dat zijn wij, het allerlaatste streeknieuws. Lees je op studioreden.nl of gebruik onze handrijp, hè. En we kunnen ook tegenwoordig digitaal luisteren via DB+. Dat is ook leuk meegenomen. Max en Andy Grammer komen eraan. We gaan eerst luisteren naar Stevie Wonder.

0: studioreden.nl.
1: De Emma-pyramide op het Rozendaalse veld is na ruim een half jaar weer open voor bezoekers. Eind april zijn de hekken verwijderd en kunnen wandelaars de uitkijktoren weer beklimmen. Waarom de toren precies gesloten was, blijft onduidelijk. In november werd gemeld dat mogelijk sprake was van houtrot of schimmel in de constructie. Volgens de gemeente moesten vooral de onderste delen van de toren worden hersteld. Over de kosten en uitgevoerde werkzaamheden is nog niets bekendgemaakt. De Emma-pyramide ligt op de grens van Rozendaal en Rheden.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Het is bijzonder dat ze allemaal uit elkaar gegaan zijn. Ieder zijn eigen kant op gegaan. Muzikaal gebied dan, hè. Take That, Back for Good. Daarvoor de man die invalt, wel eens bij Queen. Adam Lambert, What Do You Want For Me? Dat is lekkere muziek. En de hoofdpunten van het nieuws zo meteen. En dit is Neil op de radio met Dennis Party.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van der Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Vaak gaat het om duizenden euro's. Bij de bank is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbond de Unie vindt dat ING daar alsnog wat aan moet doen. En voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De A28 richting Amersfoort staat file tussen Zwolle Centrum en Wezep. Het komt door een ongeluk, 10 minuten vertraging en de linkerrijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ik vind het een uitzonderlijke combinatie in de ochtendshow. Damiano David, Tyla en Nile Rodgers. Dat was die man met die gitaar, hè? Moet ik het uitdiepen? Ja, wordt dat gewaardeerd? Je kent hem van Chic, Le Freak, de eerste grote wereldhit. Notorious, het album van Duran Duran, Daft Punk bijvoorbeeld. Ja, nou, dan ben je weer op de hoogte. Mooi, de ochtendshow. We gaan op een knopje drukken. Dat alles hier bij ons.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De dag begint overal droog en veelal zonovergoten. Halverwege de ochtend is het al 20 graden. In vanmiddag wordt het zomers warm met 25 of 26 graden. Er staat nauwelijks wind en in de loop van de middag ontstaan wat onschuldige stapelwolken. Ook in het Pinksterweekend schijnt de zon flink en is het droog. Zaterdag kan het benauwd aanvoelen met 28 graden in combinatie met een hoge luchtvochtigheid. Zondag wordt het een graad of 26. Op beide dagen staat er nauwelijks wind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

weet ik niet of het opa light wordt, hoor. Ik niet, hoor. Ik ga meestal op die feestdagen gruwelijk uit mijn dak. Met eten dan, hè. Ja, croissantjes. Opensnijden. Grote klont roomboter ertussen. Heerlijk, hoor. Ja, dan komen die calorieën wel aan. En dan is die weegschaal niet mijn grote vriend. Dit was de Taylor Swift Opa Light Madness zat daarvoor. We gaan op naar het nieuws van 8 uur in de ochtendshow. Verkeersinformatie hoor ook nog. We hebben nu voor je Singa

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
2: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds: bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
3: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
1: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het laatste uurtje van die ochtendshow. Talk to You was dit. Daarvoor was het eigenlijk wat ik vanochtend vroeg al zei. Rudy Mantle, Let Me Live, toen de wekker afging. Olivia Dean, Dua Lipa, komt eraan. Zo meteen, Eros en Anastasia.

0: studioreden.nl. De maximumsnelheid op de kanaalweg tussen Dieren en Laagsoeren blijft voorlopig 80 km per uur. Dat blijkt uit een raadsinformatiebrief van de gemeente Rheden. Uit onderzoek van de provincie Gelderland blijkt dat een verlaging naar 60 km per uur zou zorgen voor meer verkeer door de dorpen Dieren en Laagsoeren. Wel komen er extra maatregelen. Zo komt er een inhaalverbod op het Rhedense deel van de kanaalweg en wordt de fietsoversteek bij de Broekdijk veiliger gemaakt. De gemeente betaalt daarvoor €50.000 mee.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

vragen mij af of ze dat ooit gevolgd hebben. Adult Education Holland Oates. We hebben grote ruzie met elkaar over muziekrechten van de liedjes van hun. Begonnen 2023 en augustus 2025, verleden jaar, hebben ze een schikking getroffen. Ze komen nooit meer bij elkaar, dat hebben ze wel gezegd. Dus dat is best wel jammer, hè. Joss Stone komt er zo dadelijk aan in de ochtendshow naar Sarah Larsson. Studio Reden.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen... zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Hoe dat komende nacht moet gaan, is niet bekend. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu 3 keer. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten met testen. En het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt op de A28 richting Amersfoort tussen het Harde en afrit Elspeet voor een wegafsluiting. Omrijden kan via Amersfoort, volgt dan Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

grijs geworden, hè? Die jaartjes gaan tellen. Ja, dat had ik ook toen ik hem zag op de televisie. Yeah. Billy Ocean, de man van The Caribbean Queen. Dit was zijn Loverboy. Niet dat ik gek ben op die titel van het liedje, maar de song is wel aardig, hè? Onze vriend van de show. De zee vol muziek, Billy Ocean. Daarvoor was het Teddy Swims, de wijsneus van de dag met Mr. Know-It-All. We krabbelen zo weer richting het einde van het programma. We hebben het jammer met het weer. Alex Warren komt eraan naar John Legend.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanochtend is het zonnig en de temperatuur bereikt tussen 10 en 11 uur al 20 graden. Er waait een zwakke zuidoostenwind. Vanmiddag wordt zomers warm met 25 of 26 graden. In de loop van de middag ontstaan wat onschuldige stapelwolken, maar het is vooral de zon die het weerbeeld bepaalt. De UV-index is vanmiddag 6 en dit betekent dat je in 15, 25 minuten kan verbranden. Vanavond blijft het tot zonsondergang, rond 21:40, zonnig. Het is dan nog zo'n 19 graden. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het met 27 tot 29 graden nog warmer dan vandaag. Daarbij is het zonnig met later op de dag wat stapelwolken. Tijdens Pinksteren blijft het zonnig en zomers warm met 26 tot 29 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Of het een warzone was vannacht. Ik ben even aan het appen met de thuisfront. Nou, het was, ik was wel aan het praten in mijn slaap. Dat en weer wel. Pillow talk noemen ze dat, hè? Sane. Ja. Waar hadden we het over vannacht dan? Dat is de vraag. Ik had het over een kerststol, een paastol. En waarom er geen pinksterstollen zijn. Ja, dat is een goede vraag. Ik ben gek op die dingen. In één teug schuif ik ze naar binnen met een grote klont boter erop. Roomboter liefst. Maar dat gaat met Pinkster helaas niet gebeuren, want die dingen zijn er niet. Dat vind ik wel zo jammer. En mocht je er wel één vinden, laat het even weten. App even met de studio of stuur een appje naar studio@studioreden.nl. Dit waren de ochtendshows voor deze week. Om 12 uur zijn we er met een broodrommeltje en dit is Dr. Album.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
1: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er. Er waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
0: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
2: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
0: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Twee ongelukken zorgen op de A28 richting Amersfoort voor een wegafsluiting en vertraging. Tussen het Harde en afrit Elspeet is de weg dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A50... En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Velp heeft de gemeente Rhede een opvallende maatregel genomen om parkeren op een grasstrook te voorkomen. Op de hoek van de Den Bruil, de Herikhuizerweg en de Alteveerse Laan zijn boomstammen neergelegd. Daarmee wil de gemeente zorgen dat auto's daar niet meer kunnen staan. Het gaat om een plek waar het parkeren niet gewenst is. De maatregel is recent uitgevoerd en zorgt voor een duidelijke fysieke barrière in de wijk. Bewoners zagen de verandering direct in het straatbeeld verschijnen.
1: Wat gebeurt er in Rhede en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rhede.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn met de bus weer teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemde Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme. Het onderzoek naar de voormalige Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de politie. Andrew werd in februari gearresteerd op verdenking van het plegen van een ambtsmisdrijf. De politie vraagt om meer informatie. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je vertraging op de A12, Arnhem richting Duitsland. Je doet er hier 10 minuten langer over. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Daar is tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken een ongeluk gebeurd. Reken op 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. En dan nog één op de A28 richting Amersfoort. Tussen het Harde en afrit Elspeet zitten gaten in de weg. De rechterrijstrook is er dicht en de vertragingstijd bedraagt 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend is het zonnig en de temperatuur bereikt tussen 10 en 11 uur al 20 graden. Er waait een zwakke zuidoostenwind. Vanmiddag wordt zomers warm met 25 of 26 graden. In de loop van de middag ontstaan wat onschuldige stapelwolken, maar het is vooral de zon die het weerbeeld bepaalt. De UV-index is vanmiddag 6 en dit betekent dat je

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Weinig files in de regio, wel op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 20 minuten. En de A28 richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Reken op een kwartier vertraging, de rechte rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles loopt het vast op de A12 Arnhem richting Duitsland. Je doet er hier 5 tot 10 minuten langer over. De A12 Duitsland naar Arnhem, daar is het raak tussen Afrit Beek en Zevenaar 10 minuten vertraging. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files op de A12 bij de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er richting Duitsland vanaf 7 naar een kwartier langer over. En richting Arnhem staat er tussen de Duitse grens en Duiven file. Reken hier op een kwartier tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De drukte komt al vroeg op gang en dat komt door het Pinksterweekend dat voor de deur staat. Het is onder andere druk op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk zijn ze bezig met een spoedreparatie. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid en dit leidt tot 20 tot 30 minuten vertraging. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 10 minuten extra. De A12, Duitse grens richting Arnhem, vanwege vakantieverkeer tussen de Duitse grens en Duiven, een kwartier vertraging. En de A50, Apeldoorn richting Arnhem, tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg is je tijdverlies 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in Gelderland. De Pinksterdrukte komt langzaam op gang. Waaronder op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen knooppunt Beekberg en Kootwijk doe je er meer dan een half uur langer over. Het komt door een spoedreparatie en het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 25 minuten extra. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier 10 minuten langer over. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar is het druk tussen het grensgebied en Duiven. 20 minuten vanwege recreatieverkeer. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Loenen en knooppunt Waterberg is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: begin, toen ik dat liedje voor de eerste keer hoorde, had ik zoiets van... Mwah. En tegenwoordig valt hij wel lekker in het putje, hoor. Dit was Bauza en Magnetic. Goedemiddag.
1: Richard Klopper.
0: Daar zijn we weer. Zo vlak voor het weekend gaan we nog een broodrommeltje uitpakken. Tussen nu en 1 uur is de kantine van de Veluwe Zoom geopend. Die werd gestart vandaag door Snelle en zijn 5 voor 12. Ja, niet helemaal synchroon, maar goed. Misschien heeft dat met die magneet te maken, hè? Je weet het niet, hè. Wat staat er allemaal op de lunchkaart vandaag? Onder andere Naughty Boy, naar deze van Blue en Stevie Wonder.

0: studioreden.nl.
1: Een beruchte inbrekersbende uit Velp staat centraal in het nieuwe boek De Bende van Bartje B. van amateurhistoricus Theo Huting. Het boek beschrijft de misdaden van een zevenkoppige bende die begin vorige eeuw actief was in Velp en omgeving. Ook de arrestaties, rechtszaken en een opvallende ontsnapping uit een politiecel komen aan bod. De boekpresentatie is op woensdag 3 juni bij Boekhandel Jansen aan de Emmastraat in Velp.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

broodtrommeltjes leeggegeten, deze man. Ja, niet één, niet twee, wel veel meer. Barry White, Let The Music Play. Maar wat heeft hij mooie muziek gemaakt. En daarvoor Pink, het is vandaag weer kusjesdag op Stille Reden. Blow Me, One Last Kiss. De hoofdpunten van het nieuws van half één komen eraan. Anastasia.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse troepen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei 5000 extra Amerikaanse militairen te willen stationeren in Polen. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het lange Pinksterweekend staat voor de deur en dat betekent dat het al vroeg druk is op de weg. In de regio staat nu meer dan 100 kilometer file. Zo ook op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en afrit Kerkdriel doe je er 20 minuten langer over. Op de A12, Utrecht richting Arnhem. Daar is het druk bij afrit Wageningen, 10 minuten extra. De A12, Arnhem richting de Duitse grens. Daar is het druk vanwege de grenscontroles. Reken hier op 20 minuten vertraging. De A12 de andere kant op, richting Arnhem. Daar is het druk bij Duiven, 20 minuten extra door het vele recreatieverkeer. En de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Loenen en knooppunt Waterberg doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

5 of half 1, Studio 1, het lunchpakket. Goedemiddag en eet smakelijk. Samen met Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Het liedje over haar liefdesleven, wat ze momenteel heeft met haar nieuwe vlam. Travis Kelce, Amerikaanse voetballer. Zet ook even te kijken naar het lijstje van al haar exen. John Mayer, Joe Jonas, Harry Styles, Calvin Harris. Ik kan zo nog wel een uurtje.

een stelletje bof komt hier bij Studiereden. Ach, wat is het lekker zo vlak voor het weekend. Jason Mraz, Lucky. We mogen niet klagen. Jan met het weer van Reden Roosendaal. Je hoort hem zo meteen. Alex Warren. Hey,

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag wordt zomers warm met 25 of 26 graden. In de loop van de middag ontstaan wat onschuldige stapelwolken, maar het is vooral de zon die het weerbeeld bepaalt. De UV-index is vanmiddag 6 en dit betekent dat je in 15 tot 25 minuten kan verbranden. Vanavond blijft het tot zonsondergang rond 21:40 zonnig. Het is dan nog zo'n 19 graden. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het met 27 tot 29 graden nog warmer dan vandaag. Daarbij is het zonnig met later op de dag wat stapelwolken. Tijdens Pinksteren blijft het zonnig en zomers warm met 26 tot 29 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Altijd fascinerend om te zien hoe hij zijn basgitaar bespeelt met zijn duimpje. Oftewel, Mark King, de leadzanger van Level 42. Dit waren zijn mannen. Something About You. Daarvoor was het Lost Frequencies en Beautiful Life. Dat hebben we sowieso, want het is bijna weekend. Voor mij althans wel. Mijn lange radiodag zit erop. Om 4 uur Daniel Seneblokker. Die gaat lekker knabbelen tussen 4 en 7 in een nieuwe aflevering van Spitsuur. Vanavond tussen 7 en 9 Disco Classics. En wij laten je achter met Andrea, I'm a Lover. Ik zeg een fijn weekend.

0: 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk in de provincie Gelderland. Dat komt door het lange Pinksterweekend. Zo staat er file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Alfred Kerkdriel doe je er een kwartier langer over. Het komt door een ongeluk en de linker rijstrook is er dicht. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven vanwege het vele recreatieverkeer. Ruim 20 minuten vertraging. De A50 dan, Apeldoorn richting Arnhem, tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterburg, kwartier extra. En de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg rijdt het langzaam. Reken hier op 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk in de provincie. Dat heeft vooral te maken met het lange Pinksterweekend. Zo staat er file op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op ruim een half uur vertraging. De A12 dan, Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je tijdsverlies hier een kwartier. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven doe je er een kwartier langer over vanwege het vele recreatieverkeer. De A50 dan, Apeldoorn richting Arnhem. Bij afrit Hoenderlo, 20 minuten vertraging door een ongeluk. Ook hier wordt het verkeer over de vluchtstrook geleid. En de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Ewijk en Molde. Houd hier rekening met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst Fiat heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De Fiat deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de provincie. We gaan richting de 200 kilometer file in totaal. Zo staat het vast op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Ruim 20 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Hier rijdt het langzaam over 5 kilometer vanaf Zevenaar. Reken hier op een half uur vertraging door de grenscontroles. De A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven vanwege het vele recreatieverkeer. Ruim een kwartier vertraging. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Loenen en knooppunt Waterberg doe je er meer dan een uur langer over door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn er afgesloten. En tot slot nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en Ravenstein doe je er ruim een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Kerkdriel een half uur vertraging. Dan op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de grens een kwartier vertraging. En de andere kant op tussen de Duitse grens en Duiven doe je er 20 minuten langer over. A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen knooppunt Beekberg en knooppunt Waterberg 10 kilometer door een pechgeval. Op onthoud is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. En diezelfde A50, maar dan van Arnhem verder naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. De A73 richting Nijmegen tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg doe je er 20 minuten langer over. En de N225 Oosterbeek richting Rhenen bij Rhenen 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met 1 jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een 3-voudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu ruim 200 kilometer file. Het is al behoorlijk druk vanwege het Pinksterweekend dat voor de deur staat. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je bijvoorbeeld 20 minuten vertraging tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er inmiddels 35 minuten langer over. A12 naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar een kwartier extra. En de andere kant op tussen de grens en Duiven 20 minuten vertraging. Ook op de A50 van Arnhem naar Os doe je er 20 minuten langer over tussen Heten en Ravenstein. En op de A73 naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg is het oponthoud 25 minuten. De N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Achterberg staat 3 kilometer. En dat oponthoud is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu 230 kilometer file. Deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 25 minuten langer over. En op diezelfde A2, maar dan van Utrecht naar Eindhoven tussen Culemborg en Zaltbommel is het oponthoud een half uur. De A12 van Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten extra. En de andere kant op tussen de Duitse grens en Duiven ook 20 minuten vertraging. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen Renkum en Ravenstein 25 minuten extra. De A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg 20 kilometer. En dat kost je een half uur extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat er ruim 270 kilometer file. Op deze wegen heb je veruit de meeste vertraging. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 25 minuten vertraging. En van Utrecht naar Eindhoven over de A2 doe je er 30 minuten langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier vertraging. A28 Utrecht-Zwolle tussen Den Dolder en Nijkerk 20 minuten extra. En dat geldt ook voor de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Heteren. De A73 Venlo-Nijmegen tussen Vieringsbeek en Nijmegen-Dukenburg is het op onthoud een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een beruchte inbrekersbende uit Velp staat centraal in het nieuwe boek De Bende van Bartje B. van amateurhistoricus Theo Huting. Het boek beschrijft de misdaden van een zevenkoppige bende die begin vorige eeuw actief was in Velp en omgeving. Ook de arrestaties, rechtszaken en een opvallende ontsnapping uit een politiecel komen aan bod. De boekpresentatie is op woensdag 3 juni bij Boekhandel Jansen aan de Emmastraat in Velp.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Miley Cyrus en End of the World. En dan sta je op dat punt, het lijkt me zo fantastisch. Hè? Volgens mij is het ook in Portugal een beetje dat punt bij die rots van Gibraltar. Als je daar dan staat en je kijkt over die oceaan en je ziet niks anders dan de oceaan. En je denkt van dit is toch het eind van de wereld, fantastisch. We gaan naar de flits uit het verleden, ook weer mooi. We gaan naar de savanna kijken, dat doen we in het jaar 1819. Dat was het allereerste stoomschip dat de Atlantische Oceaan overstak. Het vaart van Savannah, en dat ligt in de Amerikaanse staat Georgia, naar Liverpool in Engeland. En in Amerika wordt de oversteek nog elk jaar herdacht. Want op 22 mei is het de dag van de maritieme aangelegenheden. Oftewel de Nationale Maritieme Dag. Dus als jij een groot liefhebber bent van het maritieme gebeuren, dan is het zeker aan te raden om daar eens naartoe te gaan. Want ze pakken goed uit, kan ik je vertellen. Ja, heel bijzonder. Dan hebben we patent op een pianola. Wat is dat nou weer? Nou, het jaar 1900 was dat Edwin S. Foley uit Detroit. Die kreeg toen patent op dat ding. Het apparaat dat eruit ziet als een piano, maar waar je geen pianist bij hoeft te hebben om hem te kunnen laten spelen. Dat spelen doet hij namelijk helemaal uit zichzelf. Hoe bijzonder is dat? En ook volledig zelfstandig starten we de volgende plaat.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. Onderzocht wordt of er echt sprake is van ebola. Het is niet duidelijk om wie het gaat en waar hij of zij de infectie heeft opgelopen. De aangekondigde blokkade van het spoor bij Utrecht Centraal mag morgen niet doorgaan. De burgemeester van Utrecht vindt de actie van Extinction Rebellion levensgevaarlijk en noemt het spoor geen plek om te demonstreren. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. Het weer, zonnig en droog, het is zo'n 25 graden, morgen nog een paar graden warmer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio met 275 kilometer file. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn doe je er bijna een half uur langer over, tussen Amersfoort-West en Voorthuizen. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg is het oponthoud een half uur. En vanuit Utrecht naar Den Bosch over de A2 tussen Culemborg en Kerkdriel 35 minuten vertraging. A12 vanuit Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knoop het Waterberg 25 minuten extra. En 35 minuten vertraging heb je op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Den Dolder en Nijkerk. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Nistelrode en Knoop het Bankhoef is het oponthoud een half uur. En A73 Venlo-Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Kai Mibo. En ik weet niet hoe jij erbij zit, maar ik heb hier toch weer wat lekkers voor me gekregen. Wat drinken en wat lekkere snackjes natuurlijk. Dat hoort er allemaal bij, hè? Zo aan het begin van het weekend zo'n beetje. En misschien heb jij dat ook wel gewoon lekker met collega's gezellig samen. En dan wat knabbeltjes, wat drinken en wat leuke anekdotes die de ronde hebben gedaan. Dus ja, hartstikke mooi. En dat doen wij bij Studio Red ook een beetje. Als ik zometeen in de uitzending gehad heb, dan na 7 uur, dan praten we nog even na met z'n allen. En dat is altijd onwijs gezellig en hilarisch. Dat is ontzettend leuk. En als jij nou ook wil beleven hoe dat hier achter de schermen gaat, nou, dan zou ik zeggen, kom erbij bij Studio Reden. Hoe gezellig is dat? Kijk even op studioreden.nl/doe mee hoe je met ons in contact komt. En dan kunnen we altijd met z'n allen kijken naar de mogelijkheden die we voor jou hebben. En wat jij zelf ook wil. Misschien dat daar ook wel wat markt voor is. Wie zal dat zeggen? Dus doe dat vooral en wees welkom bij onze gezellige club. We gaan verder met muziek zometeen. Black Eyed Peas en I Got a Feeling. En wat voor gevoel dat is, dat hoor je straks. Na The Temptations, Treat Her Like a Lady. Een betere tip zou ik niet kunnen geven.
1: Dit is Spitsuur.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag wordt zomers warm met 25 of 26 graden. In de loop van de middag ontstaan wat onschuldige stapelwolken, maar het is vooral de zon die het weerbeeld bepaalt. De UV-index is vanmiddag 6 en dit betekent dat je in 15 tot 25 minuten kan verbranden. Vanavond blijft het tot zonsondergang rond 21:40 zonnig. Het is dan nog zo'n 19 graden. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het met 27 tot 29 graden nog warmer dan vandaag. Daarbij is het zonnig met later op de dag wat stapelwolken. Tijdens Pinksteren blijft het zonnig en zomers warm met 26 tot 29 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Weel van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Weel zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie en daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. De gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je nog 35 minuten vertraging tussen Den Bosch West en Waardenburg. A12 richting Duitsland voor de grens bij Zevenaar een kwartier vertraging. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Strand Nulde is het oponthoud 35 minuten. Je doet er 20 minuten langer over op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En een half uur vertraging heb je op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. De A73 dan, van Venlo naar Nijmegen, tussen Vieringsbeek en Nijmegen-Dukenburg, 24 kilometer en drie kwartier vertraging. En op de N310 van Arnhem naar Elburg, tussen Arnhem en Schaarsbergen, 2 kilometer. Maar dat kost je wel 25 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Bedriegertjestrail wordt op woensdag 10 juni voor de 39ste keer gehouden, rond Kasteel Rozendaal in Rozendaal. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 6 of 11 kilometer door het park, bos en heidegebied. Ook is er een kidsrun voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Start en finish zijn in de kasteeltuin van Kasteel Rozendaal. Inschrijven kan online via de website Bedriegertjestrails of op de avond zelf bij de start en finish.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Lost Frequencies en Ex Ambassadors zijn back to you. En wij gaan zo meteen even beginnen aan onze tijdreis. Want we gaan eventjes de tijdmachine in. En dan starten wij met de flits uit het verleden. En daarmee gaan wij naar 1995. Toen hadden wij toch al heel bijzonder bezoek in Nederland. De toenmalige bondskanselier Helmut Kohl van Duitsland. Die bezocht ons land. En als je niet weet wie Helmut Kohl is. Nou, hij was verantwoordelijk voor onder meer de eenwording van Duitsland in 1990. En de val van de muur gebeurde ook onder zijn leiding. Dus wat dat betreft een groot man in Duitsland. En ook hier hebben we daar natuurlijk wel profijt van. Hij pleitte in 1995 ervoor dat Nederlanders het Duitsland van na 1945 leren kennen. Ook staat hij stil bij de barbaarse verwoesting van Rotterdam door Duitse bommenwerpers. Ja, dus dat gebeurde er die dag. Wij gaan eens even kijken, want er zijn nog meer gekke dingen. In 1993 was de Amerikaanse president Clinton voor 400 gulden zijn haar knippen in een vliegtuig dat nog midden op de landingsbaan staat. Twee andere vliegtuigen moesten daardoor 20 minuten wachten voordat ze kunnen landen. Ja, dan zit je ook hoog in de lucht. Denk je, joh, ik wil naar beneden. Maar dat kan niet, dus je moet blijven cirkelen. Nou, dat is ook prettig. Zit er eentje beneden zijn haar te doen. Leuk. We gaan door nu met muziek van De Dijk. En zij zingen Bloedend Hart.

Nou, wat aardig van Olivia Rodrigo zeg even. We gaan zometeen naar de headlines en verkeersinfo van 5:30. Het is druk in de regio, dus doe alsjeblieft voorzichtig. Maar zit je in het openbaar vervoer? Dan zou ik zeggen oortjes in, studioreden aan en lekker ontspannen. Met de klanken van Mr. Mister. Hier is Broken Wings op jouw radio.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. Waarschijnlijk ging het mis door een lekkage aan een ondergrondse afvoerleiding van een gastank. De arbeidsinspectie is bezig met onderzoek. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt met een mogelijke ebola-infectie opgenomen. Onderzocht wordt nog of die patiënt daadwerkelijk ebola heeft. In Congo is momenteel een grote uitbraak van het virus. En Extinction Rebellion mag morgen geen actie voeren op het spoor bij Utrecht Centraal. De burgemeester van Utrecht vindt die blokkade levensgevaarlijk en noemt het spoor ook geen plek om te demonstreren. Het weer blijft lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook. Maximaal 29 graden. Later in het noorden kans op een bui.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 240 kilometer file in de regio. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Strand Nulde doe je er 3 kwartier langer over. En op de A73 Venlo-Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg is het oponthoud nog 40 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: And All By Myself. En ik moet jullie toch iets vertellen, want ik roep altijd vrijdagavond is het pizzaavond bij Studio Reden. Maar ja, ik kreeg een beetje weerstand deze keer. Mensen zijn een beetje uitgekeken op de pizza's. Ja, dat kan gebeuren. Dus met in goede democratie hebben wij besloten om dit keer een lekkere kapsalon te bestellen. Daar hadden we zin in. Dus die komt eraan, heerlijke kapsalons. En de een heeft hem met kip, de ander met swarm, de ander met dunner. Het is zeer gevarieerd. Dus wat dat betreft gaan we zo heerlijk van genieten. Wat ik voor jullie heb om te gaan genieten zijn fijne platen. Raven Lanay komt er zo meteen als eerste aan. Gevolgd door James Blunt. En die zingt over een onbereikbare liefde in You're Beautiful. Maar er kan nooit met je samen zijn. Ja, heel spijtig. En daar is het liedje ook naar, want het is een prachtig nummer geworden. Goed, dat dus de komende minuten hier op Studio Reden bij Spitsuur. Ah, volgens mij komen daar zometeen die heerlijke kapsalons aan. Ik ga vast beginnen met eten. Tot zo.
1: Dit is Spitsuur.

Tja, James Blunt leert een keiharde les hier. Het is niet makkelijk. Zometeen gaan we naar het weerbericht van Jan van Gelderen. Wat krijgen we komend weekend voorgeschoteld qua weer? Je hoort dat zometeen. Maar eerst is hier James Bay. If you ever want to be fall in love, wat moet je dan doen? Je hoort het nu.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond blijft het tot zonsondergang rond 21:40 zonnig. Het is dan nog zo'n 19 graden bij een zwakke zuidoostenwind. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het met 27 tot 29 graden nog warmer dan vandaag. Daarbij is het zonnig met later op de dag wat stapelwolken. De wind is zwak of matig en waait uit het zuidwesten. Morgenavond draait de wind naar noordwest. Tijdens Pinksteren blijft het zonnig en droog. Zondag wordt het ongeveer 25 graden. Maandag komt het kwik nog wat hoger uit met 27 of 28 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Dit is Studio Reden. Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en

0: zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog 180 kilometer file. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg een half uur vertraging. En de andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er ook een half uur langer over. A12 naar Duitsland voor de grens een kwartier extra. En de andere kant op tussen de grens en Duiven 20 minuten vertraging. Op de A73 naar Nijmegen heb je tussen Boksmeer en Malden ook 20 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Huizen kopen in de gemeente Rheden wordt steeds duurder. De huizenprijzen zijn in een jaar tijd met 6,3% gestegen. Een gemiddelde woning kost nu €473.000. Veel kopers moeten nog altijd boven de vraagprijs bieden. Tussen oktober en maart werd bij 74% van de verkochte woningen overboden. Gemiddeld betaalden kopers 5,6% extra. Ook in omliggende gemeenten, zoals Arnhem, Brummen en Voorst, wordt vaak meer betaald dan gevraagd. Alleen in Roosendaal lagen de verkoopprijzen gemiddeld onder de vraagprijs.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

dat van Ed Sheeran en Camera. Ja, ik weet niet of je deze film hebt gezien. Je hoort hem al op de achtergrond. Irene Cara met Fame. De film in 1984, die draagt deze titel. Ik weet niet of je hem toen gezien hebt. In de jaren 80 waren er nogal wat dansfilms. Dirty Dancing in 1987 natuurlijk. Maar deze was in 84. En daarin zie je een hele grote dansgroep, voornamelijk vrouwen. En dan die bekende jaren 80 kousen, warm beenbandjes noemen ze ook alweer. Beenwarmers waren dat. Ja, fantastisch. Ga maar eens kijken als je hem tegenkomt. Irene Cara nu met...

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde dat opnieuw via de rechter tegen te houden, maar die stelt dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte geoorloofd was. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, WW en WIA aan te passen. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe die sociale zekerheid betaalbaar kan blijven, zegt premier Jette. En de KNVB is akkoord met de overname van Vitesse door een groep Arnhemse ondernemers. Daarbij worden de buitenlandse eigenaren losgekoppeld van de club. De overname van de aandelen moet voor half juni rond zijn, want dan moet de begroting binnen zijn bij de KNVB. Het weer dan, het is onlang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook, maximaal 29 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog 110 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog veel vertraging. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. A12 naar Duitsland voor de grens, 10 minuten extra. En de andere kant op tussen de grens en Duiven doe je er nog 20 minuten langer over op de A12. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Nistelrode en knooppunt Bankhoef, 25 minuten vertraging. En de A73 naar Nijmegen tussen Boxmeer en Nijmegen-Dukenburg, 20 minuten vertraging. Dan is er een ongeluk gebeurd op de N344 Voorthuizen-Apeldoorn. Ter hoogte van de Koningin Juliana-toren is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

James Morrison en Nelly Furtado. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelder. Wat krijgen we dit weekend voorgeschoteld? Jort het zometeen na Another en 54 Ultra.

0: Goedenavond, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond blijft het tot zonsondergang rond 21:40 zonnig. Het is dan nog zo'n 19 graden bij een zwakke zuidoostenwind. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het met 27 tot 29 graden nog warmer dan vandaag. Daarbij is het zonnig met later op de dag wat stapelwolken. De wind is zwak of matig en waait uit het zuidwesten. Morgenavond draait de wind naar noordwest. Tijdens Pinksteren blijft het zonnig en droog. Zondag wordt het ongeveer 25 graden. Maandag komt het kwik nog wat hoger uit met 27 of 28 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

En met Ariana Grande zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Spitsuur. En tevens aan het eind van jouw werkweek. Het weekend staat op een goed punt van beginnen. En dat doen we in stijl hier bij Studio Reden. Straks tussen 7 en 9 de allerlekkerste disco classics. En de floor fillers natuurlijk. En daarom deze klassieker van Chaka Taak. Down on the Street. Een bijzonder mooi

0: Dit is Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale

0: aan de zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Roy.
1: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en WIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
0: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog 60 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar. 10 minuten extra. En de andere kant op tussen de Duitse grens en Duiven is de vertraging een kwartier. A50 Eindhoven-Arnhem voor het knooppunt Bankhoef. 20 minuten vertraging. En A73 naar Nijmegen tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in

0: Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
1: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
0: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7... en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
2: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
0: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Disco Classics. Classics.

sexy people.

0: Classics. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
2: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
3: De Israëlische minister.
2: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
1: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en Zevenaar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
1: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
0: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
0: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen.

0: Weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat tussen afrit Beek en Zevenaar een file met een kwartier vertraging. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 12 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.

0: 1 uur.
1: Stef Banstra met het NMS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Stef Bonstra met het NMS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels.